Zonder na al die tijd doet ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, de lange baan. Gebouw waar je landlijn, dan roep je nieuwe jaar surfing.

Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke ga wo korokorsen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di gesondheidia o ga korwa te ga di tswa a tsaka karachi yete be na tsaka karakunwa te be nasinala gesondheid skakel bord kona tsate dango a ga ke ntseshika go ga tsa ikuta ntashi na kwa e jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen ji a kwara na maha a nne national gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona de haki tema te kha a bga tsai kona ta haki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul 9 na feno whatsapp ki bori kha charo no numero he 06 00 123 456. Dako ake hakaiku ngashen tashenako anahwa hecho kona tswa.

0: Jacob Larry B. Bly kalm, ons gaan nou braai. Zamalek is lang al hier.
1: Is die vleis al op?

Oase is een bond na een vergeten land, waar ons stil daar sluit. Leef en droom en zwijend luister naar die voetval van die tijd die schemer aan. As oor weer fluister, wie weet, iewers is daar dalk een land van rus, en wie weet, waar die vlugling veilig is, en die swerwe eindelijk rus, en as daar is, neem my saam. Diep, diep in die bosse is een poort na een vergeten land, een Eden nou voltooi, halve val met halve vrede. Waar die zon nog schaam loog, kom kniel en wijk, vooraf gebeden. Wie weet, die vers is daar dalk een land,

Die muziekwereld staat nooit stil nie. Daar is nieuwe treffers en elke week is daar een verrassing. Van die beste internationale liedjes tot plaaslike muziek. Ek is Carla McKenzie, sluit saterdag om 3 uur by my aan vir Top Treffers.

De Shania Twain. Het zijn gister verjaar nie? Ja, het zijn gister verjaar. Whose bed has your boots been under? Ons het ook Gerard Joling gehad met No More Boleros en Foster and Allen's Old Flames. Hierdie No More Boleros is altijd voor mij fantastische rumba. Dans waarop jij dit kan doen. Oeh, laat me sommer nou weer terug verlang naar my da, toe ek jonger was en nog al hierdie bewegings kon doen. Maar kom ons bly sommer so in hierdie lijn waar ons nou lekker gedans het saam met Shania Twain en ons dans nou verder saam met Bernice West.

0: En dis hoe vanaand se danssessie tot die einde kom met Master KG's Jerusalemma en voor dit Hungry Eyes. Kyk mooi na jouself tot 'n volgende keer. Van my, Sue Pyler Slambert.
1: Kapiteit met RSG, dis die een.
2: Maandag.
3: Just another manic Monday.
1: Dinsdag.
4: Today I don't feel like doing anything.
2: Vrydag. Skud het. Elke vrijdag met my, Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
5: And the bass keeps running, running, and running.
2: En wat van so?
1: Yes. Kom sing en dans saam met die mini karaoke.
2: Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.